In het programma House of Hard Bop luister je naar studio-opnamen van het Bobby Hutcherson Harold Land Quintet. Deze post-bop groep trad op van 1967 tot 1971 en heeft trouwens in die tijd een aantal concerten in Nederland gegeven. Ze waren onder meer in Paradiso, de Bovema Studio en op het NOS Loosdrecht Jazz Festival. Op 12 juli 1968 namen ze onder de naam van Bobby Hutcherson hun eerste album Total Eclipse op. Het werd uitgebracht op Blue Note. Van dit album nog twee stukken van Hutcherson. Als eerste de compositie Same Shame. Het stuk heeft een open achtste notengevoel, waarbij wederom Joe Chambers laat horen met wat een enorme muzikale en creatieve drive hij de solisten ondersteunt met zijn prachtige backensound. Geen klap te veel. Tot slot van dit album hoort u van Bobby Hutcherson zijn compositie Pompeian. Harold Land speelt hierin op fluit en het stuk is geschreven in driekwartsmaat. Hutcherson zelf is hier de belangrijkste solist en zijn solo mondt uit in een compleet vrije groepsimprovisatie waarna het thema weer terugkeert.

Je luistert naar het programma House of Hard Bop met het eerste deel van een tweedelige uitzending over Bobby Hutcherson, Harold Land en hun quintet. Deze bijzondere post-bop-formatie maakt enige furoren eind jaren 60 tot begin jaren 70. Maar je zou wel kunnen zeggen dat de groep eigenlijk onderbelicht bleef. Op 11 augustus 1969 stonden ze weer in de beroemde Van Gelder studio in Englewood Cliffs in New Jersey. Dit keer voor de opname van een nieuw album met de titel Medina. Het werd pas in 1980 uitgebracht op Blue Note. In de bezetting hoort u Hutcherson op vibrafoon, Harold Land tenorsax, Stanley Cowell piano, Reggie Johnson bas en Joe Chambers achter het drumstel. We beginnen met een compositie van Hutcherson met de titel Avis. De sfeer is duidelijk Latin-achtig, maar wisselt voortdurend af naar swing. Hutcherson is de eerste solist en zet meteen een sterke solo neer, gevolgd door Harold Land en pianist Stanley Cowell. Daarna weer een compositie van Hutcherson, Comes Spring. En het lentegevoel ontluikt langzaam, dan in medium uptempo trekt het voorbij en ja, het verdwijnt ook weer snel. Tot slot van deze uitzending een stuk geschreven door pianist Stanley Cowell, Dave's Chant. Hutcherson en Land worden hier flink achter hun broek gezeten door de ijzersterke en interactieve ritmesectie.

Dat waren opnamen uit 1968 van het Bobby Hutcherson Harold Land Quintet, afkomstig van de CD Total Eclipse, en van de uit 1969 afkomstige CD Medina, allebei op Blue Note uitgekomen. Erik Ineke stelde dit uur samen.

In de eerste samenstelling van deze groep zaten naast de beide leiders de saxofonist Teddy Edwards, pianist Carl Perkins en bassist George Bledsoe. Deze samenstelling bestond kort, maar gelukkig zijn er live-opnamen gemaakt van een eerste optreden tijdens een concert in het Pasadena Civic Auditorium in Los Angeles. Dat was in april 1954 en een en ander werd uitgebracht op het Crescendo-label. Als eerste stuk hoort u van Bronislaw Kaper het bekende All God's Chillin' Got Rhythm. De eerste solo is van tenorsaxofonist Teddy Edwards. Ten behoeve van de solo's van de beide co-leiders is er helaas veel gemonteerd op deze opname. Clifford Brown volgt met een fantastische trompetsolo, waarna Max Roach 5 chorussen zeer melodisch drumwerk laat horen. Vervolgens hoort u een schitterende vertolking door Clifford Brown van de ballad Tenderly van Walter Gross. Tenorsaxofonist Teddy Edwards tekende voor de compositie Sunset Eyes. Na de Latin intro van pianist Carl Perkins hoort u het catchy thema en dan is Clifford Brown de eerste solist met een perfecte solo. Daarna volgt de componist met zijn robuuste, vette tenorsound en ook pianist Carl Perkins laat zich niet onbetuigd. Na het swingende shout chorus volgt tot slot weer het thema. Het laatste stuk in deze bezetting is een improvisatie op de akkoorden van Gershwin's The Man I Love, getiteld Clifford's Axe. Clifford Brown speelt hier echt een geweldige solo en luistert u ook hoe swingend en completerend Max Roach begeleidt, met als hoogtepunt de muzikale samenspraak in de 4-om-4 tussen de beide co-leiders, een meesterwerkje.

0: In ons programma House of Hardbop, hier bij de Concertzender, luistert u naar het eerste deel van een tweedelige serie over de Amerikaanse meesterdrummer Max Roach. Dit jaar is het zijn centennial. In deze twee afleveringen wordt er aandacht besteed aan het legendarische Hardbop Quintet dat hij in de eerste helft van de jaren 50 leidde met de geweldige trompetist Clifford Brown. In het eerste blok van deze uitzending hoort u opname van hun optreden in de eerste bezetting. Deze bezetting werd al snel gewijzigd in een nieuwe line-up met naast de beide co-leiders tenorsaxofonist Harold Land. Op piano de broer van de beroemde Bud Powell, Richie Powell. De bassist werd George Morrow. In deze nieuwe bezetting traden ze op 30 augustus 1954 op in het Shrine Auditorium in Los Angeles. Ook dit concert werd opgenomen en een gedeelte hiervan is uitgebracht op het Crescendo label. Als eerste stuk een compositie van Duke Jordan, getiteld Jor Do. De trompetsolo van Clifford Brown is puntgaaf. Daarna volgt een chorus 4-om-4 met Brown, Harold Land en Max Roach, waarna Roach twee zeer melodische drumchorussen speelt. Trompetist Clifford Brown is vervolgens de solist in een formidabele uitvoering van de ballad I Can't Get Started van Vernon Duke. Vier maten intro op hi-hat door Max Roach zet de toon voor in een razend tempo gespeelde versie van de Cole Porter standard I Get a Kick Out of You. Clifford Brown speelt hier wederom een fantastische solo. Wat een articulatie. Daarna volgt de saxofonist Harold Land. Max Roach brengt met zijn solo het stuk naar een hoogtepunt.
1: We very proudly present the Max Roach All-Stars with Clifford Brown. Let's give him a hand.
2: Thank you, folks. We hope you like our interpretation of Jor Do.

0: Thank you, folks.
1: Dit is House of Hardbop bij de Concertzender met opname van de beroemde Amerikaanse drummer Max Roach. Het is dit jaar 100 jaar geleden dat deze iconische drummer werd geboren. Ter gelegenheid hiervan willen we in deze en komende aflevering graag aandacht besteden aan de opname van, het legendarische hardbop quintet dat hij samen heeft geleid met trompetist Clifford Brown. De groep ontstond in 1954 aan de Amerikaanse westkust en speelde op 30 augustus in het Shrine Auditorium in Los Angeles. Dit concert werd opgenomen en uitgebracht op het Crescendo label. In de bezetting hoort u Clifford Brown, trompet, Harold Land, tenorsax, Richie Powell, piano, George Morrow, bass, Max Roach, drums. Van Bud Powell hoort u de compositie Parisian Thoroughfare. Bij de introductie hoort u even een quote uit Gershwin's An American in Paris. Na het thema hoort u geweldige solos van Harold Land, Clifford Brown en Max Roach. Met de Parijse impressie van Gershwin wordt deze stad weer verlaten. Van 23 tot 25 februari 1955 stond deze formatie in de Capitol Studios in Los Angeles voor de opname van het album Study in Brown, uitgebracht op het MRK label. Van deze opname hoort u tot slot van de uitzending Ray Noble's razendsnelle Cherokee. Clifford Brown speelt twee chorussen, gevolgd door Harold Land, Richie Powell en Max Roach met ieder één chorus. Daarna volgt het thema waarbij Max Roach de brug voor zijn rekening neemt.
2: The title of this one is Parisian Thoroughfare.

In House of Hardbop heeft u geluisterd naar opname uit 1954 van Max Roach en Clifford Brown, afkomstig van de cd Max Roach en Clifford Brown in Concert. Uitgebracht op Crescendo en ook naar opname uit 1955, afkomstig van de cd Study in Brown, uitgebracht op het MRC. Samengesteld voor de Concertzender door Erik Ineke.

Dit is de Concertzender met het programma House of Hardbop. Vandaag het laatste deel van een tweedelige uitzending over de godvader van de bebop-taal voor trombone, J.J. Janssen. Geboren op 22 januari 1924 in Indianapolis. Hij begon met pianolessen op zijn 9e en besloot op zijn 14e trombone te gaan spelen. Trompetist Fats Navarro gaf hem de raad om in de stijl van tenorsaxofonist Lester Young te gaan spelen. Heel snel belandde hij in het orkest van Benny Carter en ietsje later bij het orkest van Count Basie. Hij werkte met alle grote bobbers. Denk aan Charlie Parker en Bud Powell, waardoor hij zich kon ontwikkelen tot de belangrijkste en meest invloedrijke bebop-trombonist in de jazzgeschiedenis. Later werkte hij nog veel samen met trombonist Kai Winding. Hij deed enkele tournees met Jazz at the Philharmonic en dat resulteerde weer in een paar prachtige opnamen met Stan Getz. Ook schreef hij als componist en arrangeur veel muziek voor films zoals Shaft en tv-series zoals Starsky & Hutch. Tussen 1953 en 1955 maakt invloedrijke bebop-trombonist in de jazzgeschiedenis. Later werkte hij nog veel samen met trombonist Kai Winding. Hij deed enkele tournees met Jazz at the Philharmonic en dat resulteerde weer in een paar prachtige opnamen met Stan Getz. Ook schreef hij als componist en arrangeur veel muziek voor films zoals Shaft en tv-series zoals Starsky & Hutch. Tussen 1953 en 1955 maakte hij een

John Lewis hoort u Saskatchewan, gevolgd door Jamie Van Heusen's It Could Happen To You. En tot slot Get Happy van Harold Arlen. Wat opvalt is het fantastische en vloeiende spel van Johnson dat gepaard gaat met een schitterend geluid. Een extra plus is natuurlijk het spel van Clifford Brown. En daarnaast let ook op die voortreffelijke ritmesectie.

In het programma House of Hardbop luistert u naar het eerste deel van een tweedelige serie over de godvader van de bebop-trombone, J.J. Jansen. Het zijn de volledige opnamen uit de driedelige serie die Eminent J.J. Jansen voor Blue Note tussen 1953 en 1955 opgenomen. Al deze opnamen zijn in die tijd uitgebracht op 3 10-inch LP's. Op 24 september 1954 stond Jansen in de Van Gelder Studio in Hackensack, New Jersey. En dat was voor zijn tweede sessie met Wynton Kelly op piano, Charles Mingus bas, Kenny Clarke drums en Sabu Martinez op congas. U hoort alle 6 stukken van deze sessie. Als eerste Too Marvelous for Words van Johnny Mercer. Dan achtereenvolgens Jay, een snelle blues van J.J. Jansen. De Barton Lane Standard, Old Devil Moon, met een Latin feel. En heel bijzonder is de Jules Stein-compositie It's You or No One. Maar dit keer in een ballad-uitvoering, zoals het ook is bedoeld. En als afsluiting van deze sessie hoort u nog de ballad van Jules Stein, Time After Time. En van J.J. Jansen het snelle Koffiepot. J.J. Jansen is in deze sessie de belangrijkste solist. Hij heeft een prachtige warme sound en vloeiende melodische frasering. Pianist Wynton Kelly is hier nog jong en in ontwikkeling. Wat ook opvalt is het swingende samenspel van drummer Kenny Clarke en percussionist Sabu Martinez.

U luistert naar het programma House of Hard Bop. U hoort studio-opname van de beroemde Amerikaanse trombonist J.J. Johnson. We gaan verder met de Blue Note label opname die hij tussen 1953 en 1955 maakte met verschillende bezettingen. Ze werden allemaal uitgebracht onder de titel The Eminent J.J. Johnson. Op 6 juli 1955 stond hij weer in de Van Gelder studio in Hackensack, New Jersey. En dat was voor de laatste sessie. In die bezetting toen hoort u behalve J.J. Johnson op trombone, Hank Mobley, tenorsax, Horace Silver piano, Paul Chambers bass en Kenny Clarke op drums. We beginnen met Arthur Johnson's standard Pennies from Heaven. Paul Chambers speelt de melodie, waarna een variatie door de beide blazers wordt ingezet, gevolgd door prachtige solo's van Johnson en Hank Mobley. Ten slotte hoort u een compositie van Johnson met de titel Viscosity. Naast twee perfecte chorussen van de leider, een uitstekend solerende Hank Mobley en Horace Silver, die ieder een chorus voor hun rekening nemen. Ook de ritmesectie is perfect. Ja, ja, zo'n swing hoor je nog maar zelden. Geen noot en geen klap te veel.

In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar opname uit 1953 van J.J. Johnson. Ze komen van de CD die Eminence J.J. Johnson Volume 1 uitgebracht op Blue Note. Daarnaast hoorde u opname uit 1954 en 1955. Ook weer van die Eminence J.J. Johnson, maar nu Volume 2. Dit uur werd samengesteld door Erik Ineke.

Beste luisteraars, bij de concertzender is het nu tijd voor House of Hardbop. Vandaag het derde en laatste deel van live-opnames van de iconische tenorsaxofonist Sonny Rollins. Geboren in 1930 en dan in trio-bezetting. Sonny Rollins, inmiddels 93 jaar oud en sinds 2012 om gezondheidsredenen gestopt met spelen, is gelukkig nog steeds onder ons. Hij speelde heel graag in trio-bezetting met alleen bas en drums. Hij kon daarmee harmonisch alle kanten op. Sonny Rollins was eigenlijk de eerste tenorsaxofonist die deze manier van spelen op de kaart heeft gezet. Later kreeg hij veel navolging van andere saxofonisten. De live-opnamen van Rollins in deze bezetting zijn van echt uitzonderlijke klasse. In het voorjaar van 1959 maakte het Sonny Rollins trio een tournee door Europa en dat gebeurde met bassist Henry Grimes en drummer Pete LaRocca. Na een fikse ruzie tussen Rollins en LaRocca nam laatstgenoemde het vliegtuig terug naar New York. Maar er waren nog twee concerten te gaan. Rollins belde drummer Kenny Clarke, hij woonde toen in Parijs op, om Pete LaRocca te vervangen. Beide concerten vonden plaats op 11 maart 1959. Het eerste in Marseille en het tweede dezelfde avond laat in de kelder van de Hot Club d'Aix-en-Provence. En ja, gelukkig is dat optreden op tape vastgelegd en in 2011 uitgebracht op het Solar label. Er werd slechts één set gespeeld en die hoort u nu in zijn geheel in deze uitzending. Als eerste de Dizzy Gillespie-compositie Woody in You. Na het intro van Kenny Clarke en Henry Grimes volgt het thema gespeeld door de magistrale Sonny Rollins die het ene idee na het andere uit zijn tenorsax tovert. Hij wordt trouwens even goed begeleid en ondersteund door een magistraal swingende Kenny Clarke. De vier-om-viertjes tussen Rollins en Clarke zijn als een gesprek op hoog niveau, gevolgd door een vette bassolo van Henry Grimes. Daarna wordt het muzikale gesprek tussen Rollins en Clarke weer voortgezet en volgt tot slot het

In het programma House of Hardbop luistert u naar het derde deel van een aantal live-opnamen van de iconische tenorheld Sonny Rollins. Het spel van Sonny Rollins komt toch het meeste tot zijn recht live met alleen begeleiding van bas en drums. En daar krijgt hij alle vrijheid. Dat was ook te horen op 11 maart 1959 tijdens een concert voor de Hot Club Dex in Aix-en-Provence. Hij speelde daar met bassist Henry Grimes en drummer Kenny Clark. Het trio speelde een set van 3 stukken die gelukkig op tape zijn vastgelegd. In 2011 uitgebracht op Solar. U hoort nu de bekende standaard van George en Ira Gershwin, But Not For Me. Rollins zet het thema in, speelt er dan omheen en probeert alle mogelijkheden die er zijn te verwerken in zijn improvisatie. Heel geweldig begeleid door het zeer swingende ritmetandem Henry Grimes en Kenny Clark. Na de solo van Rollins volgt er wederom een zeer uitgebreide samenspraak tussen hem en Kenny Clark, waarbij de hoeveelheid citaten uit allerlei songs niet van de lucht zijn.

U luistert naar het programma House of Hard Bop en u hoort live-opname van de beroemde Amerikaanse tenorsax-icoon Sonny Rollins. Op 11 maart 1959, tijdens de laatste dag van een uitgebreide tournee in Europa, trad het Sonny Rollins trio op in Marseille. Na afloop van dit concert speelde het trio op uitnodiging van de Hot Club Dex een set in Aix-en-Provence. De bezetting bestond uit bassist Henry Grimes en drummer Kenny Clark, die inviel voor drummer Pete LaRocca. Kenny Clark was een gouden greep van Rollins, want nu stonden de twee bebop-iconen samen op het podium en ze speelden de sterren van de hemel. U hoort nu het laatste stuk van de set, getiteld Lady Bird, en dat is van Tad Dameron. Na het thema speelt Rollins de Miles Davis-compositie Half Nelson en begint dan aan zijn solo met een geweldige interactie van Kenny Clark, wiens oren wijd openstaan. Na een uitgebreide bassolo van Henry Grimes volgt er weer een aantal geweldige 4-om-4 chorussen van Rollins en Clark, waarbij de originele special van het stuk door Rollins compleet binnenstebuiten wordt gekeerd. Het uitgelaten publiek wil meer, maar Rollins roept in de microfoon: Je suis fatigué. Tot slot hoort u nog een prachtige versie van de Richard Rodgers standard Blue Room. Opgenomen op 5 mei 1967 in de Vara Studio in Hilversum. Het komt van het album Sonny Rollins in Holland en het is uitgebracht op Resonance. Trouwens in samenwerking met het Nederlandse Jazzarchief. Op bas de onvolprezen Ruud Jacobs, die tevens een mooie bassolo speelt, en een geweldige met brushes swingende Han Benink achter de drums.

0: Texas, Henry Grimes. Henry Grimes. Thank you very much. Thank you. There's a ball.
1: In House of Hard Bop heeft u geluisterd naar opname uit 1959 van Sonny Rollins. Ze komen van de CD-box Sonny Rollins Live in Europe, uitgebracht op Solar. En een opname uit 1967 van de CD Sonny Rollins in Holland, uitgebracht op Resonance. Erik Ineke stelde dit programma samen.

0: Dit is het Concertcentrum met het programma House of Hardbop. Vandaag het tweede deel van live-opname van de iconische tenorsaxofonist Sonny Rollins. En dan wel in trio-bezetting. Sonny Rollins, inmiddels 93 jaar oud en sinds 2012 om gezondheidsredenen gestopt met spelen, is nog steeds onder ons. Hij speelde heel graag in trio-bezettingen met alleen bas en drums en daarmee kon hij harmonisch alle kanten op. In die samenstelling heeft hij ook een aantal bijzonder mooie opnamen gemaakt, zoals de albums Way Out West, 1957, en Freedom Suite, 1958. Sonny Rollins was eigenlijk de eerste tenorsaxofonist die deze manier van spelen op de kaart heeft gezet. Later kreeg hij veel navolging door andere saxofonisten. De live-opname van Rollins in deze bezetting willen we hier graag uitlichten, want die zijn absoluut van uitzonderlijke klasse. Op 3 november 1957 trad hij op met twee verschillende trio-bezettingen en dat deed hij in de beroemde Village Vanguard in New York. Het was tevens een officiële opname voor Blue Note en werd uitgebracht onder de titel A Night at the Village Vanguard. De ritmesectie bestond voor de matinee-set uit bassist Donald Bailey en de 19-jarige Pete LaRocca achter de drums. De ritmesectie voor het avondoptreden was van een heel ander kaliber. Dat waren Wilbur Little, bas, Elvin Jones, drums. Ze waren aanvankelijk door Rollins uitgenodigd om één stuk mee te spelen, maar het werd de hele avond. Uiteindelijk bleek het een gouden greep van Rollins, want het album is door de jaren heen een klassieker geworden. Als eerste hoort u van Cole Porter, What is this thing called love? Na een vrije drumintro volgt in uptempo het thema en dan krijgt Sonny Rollins vleugels en blaast een geweldige solo waarna Elvin Jones laat horen dat hij een van de grootste slagwerkvernieuwers gaat worden in de jazz. Vervolgens hoort u de bekende blues Sunny Moon for Two, een original van Sonny Rollins. Wederom is hij in grootse vorm met begeleiding van de zeer swingende offbeat accenten door drummer Elvin Jones, die ook in de 4-om-4 solo's met Rollins de uitdagingen niet uit de weg gaat.
1: Good evening, ladies and gentlemen. We'd like to start out this set with an old Cole Porter original. This one is entitled What is This Thing Called Love?

U luistert naar het programma House of Hardbop met live opname van de beroemde Amerikaanse tenorsax-icoon Sonny Rollins. In de komende programma's staan live opnamen in trio-bezetting centraal. Op 3 november 1957 maakte Blue Note opname van een middag- en avondoptreden van Sonny Rollins in de befaamde New Yorkse jazzclub The Village Vanguard. Die opnamen zijn uitgebracht onder de titel A Night at the Village Vanguard. Bij het avondoptreden, ik vertelde u het al, werd de tenorsaxofonist begeleid door bassist Wilbur Ware en drummer Alvin Jones. Het zeer fundamentele en melodische basspel van Wilbur Ware en het vrije en diepe swingende universele spel van Alvin Jones gaven het spel van Rollins vleugels. U hoort Four, een compositie van Miles Davis, en na het thema is de tenorist direct op stoom. Fascinerend zijn de 4-on-4'tjes van Sonny Rollins met Alvin Jones. Je hoort dat het spel van Jones zich in een belangrijke ontwikkelingsfase bevindt dat een paar jaar later volledig tot bloei zou komen bij het John Coltrane kwartet. Hij rekt soms hier en daar een maat uit om zijn frases te laten uitkomen. Maar Sonny Rollins luistert goed en zet perfect op tijd weer in. Vervolgens hoort u nog van Dizzy Gillespie, Woody and You en het gedeelte van de standaard Old Devil Moon van componist Burton Lane. Beide uitvoeringen zijn van zeer hoog niveau en er is voortdurend interactie.

In het programma House of Hardbop heeft u geluisterd naar opname uit 1957 van Sonny Rollins. Ze komen van de CD A Night at the Village Vanguard Volume 1, uitgebracht op Blue Note. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

Beste luisteraars, welkom bij House of Hardbop. Vandaag het vierde en laatste deel met opname van trompetist, componist en arrangeur Thad Jones. Het is dit jaar 100 jaar geleden dat deze zeer bijzondere muzikus werd geboren in Pontiac. Dat ligt in Michigan. Hij is geboren in een buitengewoon muzikale familie. Zijn twee andere broers waren niemand minder dan pianist Hank Jones en drummer Alvin Jones. Nou, en die zijn minstens zo getalenteerd als hij zelf. Thad groeide op in Detroit, een stad met in de jaren 40 en 50 een bloeiende hardbop scene met muzici als Barry Harris, Billy Mitchell en Kenny Burrell. In 1954 kreeg hij de aanbieding van Count Basie om in diens orkest te komen spelen, en wel als trompetist en als arrangeur. Hij speelde en arrangeerde bij Basie tot 1963. Eind 1965 formeerde hij samen met drummer Mel Lewis het beroemde Thad Jones Mel Lewis Jazz Orchestra. Oorspronkelijk was het orkest opgericht als een rehearsal band met de beste studiomuzikanten uit New York om op maandagen bij elkaar te komen. En dan speelden ze composities en arrangementen van Jones. Dat gebeurde in de nachtelijke uren na hun normale studiowerk. Het gerucht dat er muzikaal iets zeer bijzonders aan de hand was tijdens die repetities werd al snel verspreid in de pers. En op maandagavond 7 februari 1966 trad het orkest voor het eerst in het openbaar op in de Village Vanguard in New York. Nou, dat werd echt een ongeëvenaard succes. En sinds die bewuste maandagavond trad de band daar 12 jaar lang onder leiding van Thad Jones iedere maandagavond op. Op 18 juni 1969 stond de band er weer, maar nu in de A&R-studio's voor opname voor het album Central Park North, uitgebracht op Solid State. U hoort nog twee stukken van die opname met als eerste een Thad Jones-compositie en arrangement, Stow Away Zone. Het is een funky blues met een krachtig duel van de twee tenorsaxofonisten Joe Farrell en Eddie Daniels. Vervolgens een superswingende shuffle, geschreven door Jerome Richardson en gearrangeerd door Thad Jones. De titel? The Groove Merchant. Het hoogtepunt van dit stuk vormen de drie geweldige saxofoonrefreinen met Richardson in de lead op sopraansax. En je wordt er alleen maar vrolijk van. Op 20, 21 en 28 januari en op 25 mei 1970 stond de band nogmaals in de A&R-studio's in New York. En daar maakten ze wat later bleek hun laatste opname voor het Solid State label. Het album werd uitgebracht onder de titel Consummation. Als eerste daarvan hoort u, opgenomen op 20 januari, het titelstuk. Een prachtige ballad, geschreven en gearrangeerd door Thad Jones. Het orkest is voor dit stuk uitgebreid met vier horens en een tuba. De solisten zijn Thad Jones en pianist Roland Hanna. En let u vooral op het schitterende toetie in Double Time Feel.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar het vierde en laatste deel met opname van de Amerikaanse trompetist, componist en arrangeur Thad Jones. Het is dit jaar 100 jaar geleden dat deze geniale muzikus werd geboren. In januari en mei 1970 stond de band weer in de New Yorkse A&R studio's voor opname voor het album Consummation. Dat werd tevens hun zwanenzang voor Solid State. U hoort het stuk Dedication, opgenomen op 20 januari. Geschreven en gearrangeerd door Thad Jones. Het orkest was ook voor dit stuk speciaal uitgebreid met 4 horens en een tuba. Bassist Richard Davis opent gedragen. Daarna komt Thad Jones op bugle erbij en dat wordt weer gevolgd door een modulatie naar een blues in medium uptempo met als solist Jerome Richardson op altsax. Het slot is weer in een gedragen tempo met Thad Jones in de hoofdrol. Vervolgens hoort u een compositie en arrangement van Thad Jones opgenomen op 21 januari. De titel Tiptoe. Het is gebaseerd op de akkoorden van I Got Rhythm met een prachtige gestopte trompetsolo van Snooky Young. Mel Lewis speelt vervolgens een mooi vraag-en-antwoord chorus op Brushes met het ensemble. Ja, en hiermee bewijst Mel wederom zijn enorme muzikaliteit. Jerry Dudgeon speelt nog een swingende alt-solo, daarna het toetie en dan loopt het orkest weer elegant op hun tenen naar het slot. It Only Happens Every Time is wederom een klein meesterwerkje van Jones. Het is een bossa nova met als solist pianist Roland Hanna. Fingers, opgenomen op 28 januari, is een bop-ritmeschema in uptempo. Als soliste hoort u achtereenvolgens trombonist Benny Powell, pianist Roland Hanna, trompetist Danny Moore, tenorist Billy Harper en bassist Richard Davis. Let vooral op het geweldige saxrefrein met Jerome Richardson in de lead op sopraansax. Ja, dit is gewoon een puur jazzorkest op een ongekend hoog niveau.

U luistert naar het programma House of Hardbop met opname van de Amerikaanse trompetist, componist en arrangeur Thad Jones. Samen met meester big band drummer Mel Lewis richtte die in de herfst van 1965 een orkest op dat een enorme invloed zou hebben op de ontwikkeling van de hedendaagse big band traditie. De composities en arrangementen van Jones waren vernieuwend en tegelijk stevig geworteld in de traditie van Duke Ellington en Count Basie. Een andere bijzonderheid was het feit dat met Mel Lewis als drummer de ritmesectie in de begeleiding van de solisten een interactieve kleine combo vormde. En dat was tot nu toe in de big band traditie niet voorgekomen. De solisten konden uitgebreid soleren alsof ze in een kwartetbezetting speelden. Op 25 mei 1970 werden in de New Yorkse A&R studio's de laatste drie stukken opgenomen voor het album Consummation. Ook het laatste album voor het fantastische Solid State label. Us is weer een rockachtige compositie en tevens arrangement van Thad Jones. Behalve Jerome Richardson op sopraansax in de introductie is het verder een compleet orkestrale uitvoering. Richard Davis op basgitaar en gitarist David Spinoza als extra toevoeging voor de funky feel. Vervolgens het bekende en prachtige door Thad Jones geschreven en gearrangeerde ballad in driekwartsmaat A Child Is Born. Thad Jones en Roland Hanna in de hoofdrol. Ten slotte weer een funky stuk in vijfkwartsmaat, de blues A Hunk A Hunk, geschreven en gearrangeerd door Thad Jones met als solisten Roland Hanna, elektrische piano, Eddie Daniels, tenor, Marvin Stamm op trompet. De band maakte in die tijd nog twee albums voor het Solid State label. Als gasten de beroemde blues-shouter Joe Williams en de rhythm and blues-zangeres Ruth Brown. Later maakten het orkest nog verschillende opnamen voor andere labels. De periode 1966-1970 was echter de absolute topperiode van het orkest. Ze hadden de allerbeste solisten uit die tijd. Qua timing, swing, dynamiek, interactie en blues-feeling is het orkest in deze samenstelling met co-leider Mel Lewis achter de drums, ja, eigenlijk nooit meer geëvenaard. Na het jammerlijk vertrek van Jones naar Denemarken eind 1978 nam Mel Lewis tot aan zijn overlijden in 1990 het leiderschap van het orkest over. De naam van de band werd toen veranderd in de Vanguard Jazz Orchestra en zette de traditie van Thad en Mel nog iedere maandagavond voort in de Village Vanguard in New York. Thad Jones, de geniale arrangeur, componist, trompetist en ook charismatisch orkestleider, overleed op 19 augustus 1986 in Kopenhagen.

In House of Hardbop heeft u geluisterd naar opnamen uit 1969 en 1970 van de Thad Jones Mel Lewis Orchestra. De opnamen komen uit de CD-box The Complete Solid State Recordings of the Thad Jones Mel Lewis Orchestra. Uitgebracht door Mosaic Records. Dit programma werd samengesteld door Erik Ineren.

concertzender kunt u nu luisteren naar House of Hard Bop. Vandaag opname van trompetist, componist en arrangeur Thad Jones. Het is dit jaar 100 jaar geleden dat deze zeer bijzondere muzikus werd geboren in Pontiac, Michigan. En hij werd geboren in een buitengewoon muzikale familie. Zijn twee andere broers waren niemand minder dan pianist Hank Jones en de drummer Alvin Jones. En die waren minstens zo getalenteerd als hij zelf. Thad Jones groeide op in Detroit, een stad met in de jaren 40 en 50 een heel bloeiende hardbop scene. Denk aan muzici als Barry Harris, Billy Mitchell en Kenny Burrell. In 1954 kreeg hij de aanbieding van Count Basie om in diens orkest te komen spelen. En wel als trompetist en arrangeur. Hij speelde en arrangeerde bij Basie tot 1963. Eind 1965 formeerde hij samen met drummer Mel Lewis het befaamde Thad Jones Mel Lewis Jazz Orchestra. Oorspronkelijk was het orkest opgericht als een rehearsal band. En daarin zaten de beste studiomuzikanten uit New York en ze kwamen op maandagen bij elkaar om de composities en arrangementen van Jones te spelen. En dat gebeurde in het nachtelijke uurtjes na hun normale studiowerk. Het gerucht dat er muzikaal iets heel bijzonders aan de hand was tijdens die repetities werd al snel verspreid. En dat gebeurde in de pers. En op maandagavond 7 februari 1966 trad het orkest voor het eerst in het openbaar op. Ze deden dat in de Village Vanguard in New York. Nou, en dat werd een ongeëvenaard succes. En sinds die bewuste maandagavond trad de band daar 12 jaar lang onder leiding van Thad Jones iedere maandagavond op. Op 17 oktober 1968 werden er weer in diezelfde club live opnamen gemaakt en die werden uitgebracht op het Solid State label. De titel Monday Night at the Village Vanguard. Als eerste stuk hoort u een compositie en een arrangement van Thad Jones met de titel Say It Softly. Thad Jones speelt hierin op onnavolgbare wijze het thema op bugle, gevolgd door een spetterende toetie door het orkest met heel vet drumwerk van co-leider Mel Lewis. U hoort ook nog Jerry Dudgeon op altsax. Het programma gaat dan verder met Kids Are Pretty People, wederom met Thad Jones en daarin als voornaamste solist Jimmy Napper met een geweldige trombone solo. Let u vooral weer op dat fantastische ensemblewerk en hoe de hele ritmesectie dit begeleidt en blijft swingen in zo'n lastig tempo. Nou, dat is een schoolvoorbeeld van timing en swing.

in House of Hardbop hier bij de Concertzender luistert u een opname van de Amerikaanse trompetist, componist en arrangeur Thad Jones. Het is dit jaar 100 jaar geleden dat deze geniale muzikus werd geboren. In de komende uitzendingen zal uitgebreid aandacht aan hem worden besteed. De opname van het orkest dat hij in 1965 oprichtte met drummer Mel Lewis zullen hierbij centraal staan. 28 april 1967 werden er live-opnamen gemaakt in de Village Vanguard in New York. Deze opnamen werden uitgebracht op het Solid State label onder de titel Live at the Village Vanguard. Als eerste hoort u de Fats Waller-compositie Willow Tree in een prachtig arrangement van Bob Brookmeyer. Als soliste hoort u Thad Jones, cornet, en Richard Davis op bas. Vervolgens weer een arrangement van Bob Brookmeyer, maar dan was een eigen stuk Samba Can Get You. De titel zegt genoeg. Eddie Daniels speelt hier een fantastische tenorsolo over de akkoorden, gevolgd door de solisten Jerome Richardson, Roland Hanna, Thad Jones en Mel Lewis, die alleen soleren over een serie pedals, begeleid door veel percussie vanuit de band. Quietude is weer een compositie en arrangement van Thad Jones, oorspronkelijk geschreven voor het Glenn Miller Orkest. Prachtige compositie met een originele pianosolo van Roland Hanna, gevolgd door een typisch geweldig swingend ensemble tutti van Thad Jones.

Dit is House of Hard Bop met opname van de Amerikaanse trompetist, componist en arrangeur Thad Jones. Samen met big band drummer par excellence Mel Lewis richt hij in de herfst van 1965 een orkest op dat een enorme invloed zal hebben op de ontwikkeling van de hedendaagse big band traditie. De composities en arrangementen van Jones waren vernieuwend en gelijktijdig stevig geworteld in de traditie van Duke Ellington en Count Basie. Een andere bijzonderheid was het feit dat met Mel Lewis als drummer, met de ritmesectie en de begeleiding van de solisten, een interactief klein combo vormde. Iets wat tot nu toe in de big band traditie nog niet was voorgekomen. De solisten konden uitgebreid soleren alsof ze in kwartetbezetting speelden. Op 17 oktober 1968 nam de band zijn tweede live album op in de Village Vanguard. Dit album werd uitgebracht op het Solid State onder de titel Monday Night at the Village Vanguard. U hoort een compositie en arrangement van Thad Jones getiteld Morning Reverend. Het is een typische 60s gospel funk versie met in de hoofdrol tenorsaxofonist Eddie Daniels, die hier even flink uit zijn dak gaat. Ten slotte hoort u gecomponeerd en gearrangeerd door Thad Jones de blues Second Race met solos van trompetist Richard Williams en na het geweldige ensemble Tutti tenorsaxofonist Seldon Powell.

In House of Hardbop, in dit programma bij de Concertzender, heeft u geluisterd naar opnamen uit 1967 en 68 van het Thad Jones Mel Lewis Orchestra, afkomstig van de cd-box The Complete Solid State Recordings of the Thad Jones Mel Lewis Orchestra, uitgebracht door Mosaic Records. Samengesteld voor de Concertzender door Erik Ineke.

Dit is de Concertzender. Welkom bij House of Hard Bop. Vandaag opname van trompetist, componist en arrangeur Thad Jones. Het is dit jaar 100 jaar geleden dat deze zeer bijzondere muzikus werd geboren in Pontiac, Michigan, in een buitengewoon muzikale familie. Zijn twee andere broers waren niemand minder dan pianist Hank Jones en drummer Elvin Jones, die minstens zo getalenteerd waren als hijzelf. Thad Jones groeide op in Detroit, een stad met in de jaren 40 en 50 een bloeiende hardbop scene, met muzici als Barry Harris, Billy Mitchell en Kenny Burrell. In 1954 kreeg hij de aanbieding van Count Basie om in diens orkest te komen spelen, als trompetist en arrangeur. Hij speelde en arrangeerde bij Basie tot 1963. En in 1965 formeerde hij samen met drummer Mel Lewis het befaamde Thad Jones Mel Lewis Jazz Orchestra. Oorspronkelijk was het orkest opgericht als een rehearsal band, met de beste studiomuzikanten uit New York om op de maandagen bij elkaar te komen om de composities en arrangementen van Jones te spelen. Dat gebeurde in de nachtelijke uren na hun normale studiowerk. Het gerucht dat er muzikaal iets zeer bijzonders aan de hand was tijdens de repetitie werd al snel verspreid in de pers. En op maandagavond, 7 februari 1966, trad het orkest voor het eerst op in het openbaar in de Village Vanguard in New York. Het werd een ongeëvenaard succes. Op 4, 5 en 6 mei 1966 ging het orkest de A&R Studios in New York in voor opname voor het Solid State label, dat als album werd uitgebracht onder de naam Presenting Thad Jones, Mel Lewis en The Jazz Orchestra. Als eerste, opgenomen 4 en 5 mei, hoort u ABC Blues, gecomponeerd en gearrangeerd door Bob Brookmeyer. Het begint met een vrij bas- en drumduet tussen bassist Richard Davis en co-leider Mel Lewis. Vervolgens hoort u het thema, gevolgd door solo's van Thad Jones, tenorist Joe Farrell, altist Jerry Dudgeon. Dan volgt een weergeloos toetie als opmaat voor een schitterende solo van ventieltrombonist Bob Brookmeyer, wat weer uitmondt in een samenspraak met de voornoemde solisten. Het stuk eindigt weer zoals het begint, met korte, vrije solo's van bas, drums en drums, eindigend in het thema en een mysterieus coda. Het stuk is een mooi voorbeeld van abstractie met als basis de blues. Als tweede stuk hoort u het lyrische Don't Ever Leave Me, gecomponeerd en subliem gearrangeerd door Thad Jones. Prachtige solo's van Jones op flugelhorn en Joe Farrell op fluit.

In House of Hardbop, hier bij de Concertzender, luistert u een opname van de Amerikaanse trompetist, componist en arrangeur Thad Jones. Het is dit jaar 100 jaar geleden dat deze geniale muzikus werd geboren. In de komende uitzendingen zal uitgebreid aandacht aan hem worden besteed. De opname van het orkest dat hij in 1965 oprichtte met drummer Mel Lewis zullen hierbij centraal staan. 28 april 1967 werden er live-opnamen gemaakt in de Village Vanguard in New York. Deze opnamen werden uitgebracht op het Solid State label onder de titel Live at the Village Vanguard. Als eerste hoort u de Fats Waller-compositie Willow Tree in een prachtig arrangement van Bob Brookmeyer. Als soliste hoort u Thad Jones, cornet, en Richard Davis op bas. Vervolgens weer een arrangement van Bob Brookmeyer, maar dan was een eigen stuk Samba Can Get You. De titel zegt genoeg. Eddie Daniels speelt hier een fantastische tenorsolo over de akkoorden, gevolgd door de solisten Jerome Richardson, Roland Hanna, Thad Jones en Mel Lewis, die alleen soleren over een serie pedals, begeleid door veel percussie vanuit de band. Quietude is weer een compositie en arrangement van Thad Jones, oorspronkelijk geschreven voor het Glenn Miller Orkest. Prachtige compositie met een originele pianosolo van Roland Hanna, gevolgd door een typisch geweldig swingend ensemble tutti van Thad Jones.

Dit is House of Hard Bop met opname van de Amerikaanse trompetist, componist en arrangeur Thad Jones. Samen met big band drummer par excellence Mel Lewis richt hij in de herfst van 1965 een orkest op dat een enorme invloed zal hebben op de ontwikkeling van de hedendaagse big band traditie. De composities en arrangementen van Jones waren vernieuwend en gelijktijdig stevig geworteld in de traditie van Duke Ellington en Count Basie. Een andere bijzonderheid was het feit dat met Mel Lewis als drummer, met de ritmesectie en de begeleiding van de solisten, een interactief klein combo vormde. Iets wat tot nu toe in de big band traditie nog niet was voorgekomen. De solisten konden uitgebreid soleren alsof ze in kwartetbezetting speelden. Op 17 oktober 1968 nam de band zijn tweede live album op in de Village Vanguard. Dit album werd uitgebracht op het Solid State onder de titel Monday Night at the

Het staat onder de titel Monday Night at the Village Vanguard. U hoort een compositie en arrangement van Thad Jones getiteld Morning Reverend. Het is een typische 60s gospel funk versie met in de hoofdrol tenorsaxofonist Eddie Daniels, die hier even flink uit zijn dak gaat. Ten slotte hoort u gecomponeerd en gearrangeerd door Thad Jones de blues Second Race met solos van trompetist Richard Williams en na het geweldige ensemble Tutti, tenorsaxofonist Seldon Powell.

In House of Hardbop, in dit programma bij de Concertzender, heeft u geluisterd naar opnamen uit 1967 en 68 van het Thad Jones Mel Lewis Orchestra, afkomstig van de cd-box The Complete Solid State Recordings of the Thad Jones Mel Lewis Orchestra, uitgebracht door Mosaic Records. Samengesteld voor de Concertzender door Erik Ineke.

Bij de Concertzender kunt u nu luisteren naar House of Hardbop. Vandaag opname van trompetist, componist en arrangeur Thad Jones. Het is dit jaar 100 jaar geleden dat deze zeer bijzondere muzikus werd geboren in Pontiac, Michigan. En hij werd geboren in een buitengewoon muzikale familie. Zijn twee andere broers waren niemand minder dan pianist Hank Jones en de drummer Alvin Jones. En die waren minstens zo getalenteerd als hij zelf. Thad Jones groeide op in Detroit, een stad met in de jaren 40 en 50 een heel bloeiende hardbop scene. Denk aan muzici als Barry Harris, Billy Mitchell en Kenny Burrell. In 1954 kreeg hij de aanbieding van Count Basie om in diens orkest te komen spelen. En wel als trompetist en arrangeur. Hij speelde en arrangeerde bij Basie tot 1963. Eind 1965 formeerde hij samen met drummer Mel Lewis het befaamde Thad Jones Mel Lewis Jazz Orchestra. Oorspronkelijk was het orkest opgericht als een rehearsal band. En daarin zaten de beste studiomuzikanten uit New York en ze kwamen op maandagen bij elkaar om de composities en arrangementen van Jones te spelen. En dat gebeurde in het nachtelijke uurtjes na hun normale studiowerk. Het gerucht dat er muzikaal iets heel bijzonders aan de hand was tijdens die repetities werd al snel verspreid. En dat gebeurde in de pers. En op maandagavond 7 februari 1966 trad het orkest voor het eerst in het openbaar op. Ze deden dat in de Village Vanguard in New York. Nou, en dat werd een ongeëvenaard succes. En sinds die bewuste maandagavond trad de band daar 12 jaar lang onder leiding van Thad Jones iedere maandagavond op. Op 17 oktober 1968 werden er weer in diezelfde club live-opnamen gemaakt en die werden uitgebracht op het Solid State label. De titel Monday Night at the Village Vanguard. Als eerste stuk hoort u een compositie en een arrangement van Thad Jones met de titel Say It Softly. Thad Jones speelt hierin op onnavolgbare wijze het thema op bugle, gevolgd door een spetterende toetie door het orkest met heel vet drumwerk van co-leider Mel Lewis. U hoort ook nog Jerry Dudgeon op altsax. Het programma gaat dan verder met Kids Are Pretty People, wederom met Thad Jones en daarin als voornaamste solist Jimmy Napper met een geweldige trombone solo. Let u vooral weer op dat fantastische ensemblewerk en hoe de hele ritmesectie dit begeleidt en blijft swingen in zo'n lastig tempo. Nou, dat is een schoolvoorbeeld van timing en swing.

U luistert naar het programma House of Hard Bop en hierin hebben we opname van de Amerikaanse trompetist, componist en arrangeur Thad Jones. Samen met meester big band drummer Mel Lewis richtte die in de herfst van 1965 een orkest op dat een enorme invloed zou hebben op de ontwikkeling van de hedendaagse big band traditie. De composities en arrangementen van Jones waren vernieuwend en gelijktijdig stevig geworteld in de traditie van Duke Ellington en Count Basie. Een andere bijzonderheid was het feit dat met Mel Lewis als drummer de ritmesectie in de begeleiding van de solisten een interactieve kleine combo vormde, wat tot nu toe in de big band traditie nog niet was voorgekomen. De solisten konden uitgebreid soleren alsof ze in kwartetbezetting speelden. Op 17 en 18 juni 1969 ging het orkest weer de A&R Studios in New York in voor nieuwe opnamen voor Solid State. Die werden uitgebracht onder de titel Central Park North. De tijden waren aan het veranderen, dus ook de Thad Jones Mel Lewis Orchestra ging met zijn tijd mee. Thad Jones leverde een aantal funky arrangementen af. Die waren uiteraard van een ongekend hoge en tijdloze kwaliteit. Het bewijs wordt al geleverd in het titelstuk Central Park North. Deze compositie bestaat uit 3 delen en met als solisten Thad Jones op bugle, trompetist Jimmy Nottingham, sopraansaxofonist Jerome Richardson en co-leider Mel Lewis. En die bewijst hier dat hij de funky ritmes ook onder de knie had. Richard Davis heeft hier de contrabas even verruild voor de basgitaar. Vervolgens hoort u in Jive Samba van Ned Adderley, een arrangement van Thad Jones. Na de drum intro van Mel Lewis hoort u het thema en dan soleren achtereenvolgens de trompetisten Richard Williams en Nanny Moore, gevolgd door een fluitsolo van Jerome Richardson met een knipoogje naar Yusuf Lateef. Tot slot weer een compositie en arrangement van de maestro Thad Jones. Een swingende shuffle getiteld Big Dipper. Solisten Roland Hanna, Jimmy Nottingham en een geweldige tenorsolo van Eddie Daniels.

In het programma House of Hardbop heeft u geluisterd naar opname uit 1968 en 1969 van de Thad Jones Mel Lewis Orchestra. Ze komen van de cd-box The Complete Solid State Recordings of the Thad Jones Mel Lewis Orchestra, uitgebracht door Mosaic Records. Erik Ineke stelde dit uur samen.

Beste luisteraars, welkom bij House of Hardbop. Vandaag het vierde en laatste deel met opname van trompetist, componist en arrangeur Thad Jones. Het is dit jaar 100 jaar geleden dat deze zeer bijzondere muzikus werd geboren in Pontiac. Dat ligt in Michigan. Hij is geboren in een buitengewoon muzikale familie. Zijn twee andere broers waren niemand minder dan pianist Hank Jones en drummer Alvin Jones. Nou, en die zijn minstens zo getalenteerd als hij zelf. Thad groeide op in Detroit, een stad met in de jaren 40 en 50 een bloeiende hardbop scene met muzici als Barry Harris, Billy Mitchell en Kenny Burrell. In 1954 kreeg hij de aanbieding van Count Basie om in diens orkest te komen spelen. En wel als trompetist en als arrangeur. Hij speelde en arrangeerde bij Basie tot 1963. Eind 1965 formeerde hij samen met drummer Mel Lewis het beroemde Thad Jones Mel Lewis Jazz Orchestra. Oorspronkelijk was het orkest opgericht als een rehearsal band met de beste studiomuzikanten uit New York om op maandagen bij elkaar te komen. En dan speelden ze composities en arrangementen van Jones. Dat gebeurde in de nachtelijke uren na hun normale studiowerk. Het gerucht dat er muzikaal iets zeer bijzonders aan de hand was tijdens die repetities, werd al snel verspreid in de pers. En op maandagavond 7 februari 1966 trad het orkest voor het eerst in het openbaar op in de Village Vanguard in New York. Nou, dat werd echt een ongeëvenaard succes. En sinds die bewuste maandagavond trad de band daar 12 jaar lang onder leiding van Thad Jones iedere maandagavond op. Op 18 juni 1969 stond de band er weer, maar nu in de A&R-studio's voor opname voor het album Central Park North, uitgebracht op Solid State. U hoort nog twee stukken van die opname met als eerste een Thad Jones-compositie en arrangement, Stow Away Zone. Het is een funky blues met een krachtig duel van de twee tenorsaxofonisten Joe Farrell en Eddie Daniels. Vervolgens een superswingende shuffle, geschreven door Jerome Richardson en gearrangeerd door Thad Jones. De titel? The Groove Merchant. Het hoogtepunt van dit stuk vormen de drie geweldige saxofoonrefreinen met Richardson in de lead op sopraansax. En je wordt er alleen maar vrolijk van. Op 20, 21 en 28 januari en op 25 mei 1970 stond de band nogmaals in de A&R Studios in New York. En daar maakten ze wat later bleek hun laatste opname voor het Solid State label. Het album werd uitgebracht onder de titel Consummation. Als eerste daarvan hoort u, opgenomen op 20 januari, het titelstuk. Een prachtige ballad, geschreven en gearrangeerd door Thad Jones. Het orkest is voor dit stuk uitgebreid met vier horens en een tuba. De solisten zijn Thad Jones en pianist Roland Hanna. En let u vooral op het schitterende tutti in Double Time Feel.

0: In het programma House of Hard Bop hoort u opname van de Amerikaanse tenorsaxofonist Dexter Gordon. Het is dit jaar 100 jaar geleden dat deze tenorheld werd geboren. En naar aanleiding daarvan hoort u in deze uitzending bijzondere opnamen en die komen van het live album All Souls, onlangs heruitgegeven op CD. De opnamen dateren van 2 november 1972 en zijn gemaakt tijdens een concert voor de Haagse Jazzclub. In de bezetting Gordon op tenorsax, Rob Agerbeek piano, Henk Haverhoek bas en Erik Ineke drums. U hoort een uitgebreide versie van Stablemates, geschreven door Benny Galson, inclusief een hilarische aankondiging van Dexter Gordon zelf. De akkoorden en de vorm van dit stuk zijn niet gemakkelijk, maar Dexter zet hier een magistrale solo neer en fietst als het ware met het grootste melodische gemak door de akkoorden heen.
1: This one is called Stablemates. Stablemates. Stable Mabel. Take your elbows off the table.
2: Which has nothing to do with it. I don't know that one.
3: No, no, no.
1: Ba ba ba ba boom boom. Ba.

luistert naar het programma House of Hardbop met opname van de Amerikaanse tenorsaxofonist Dexter Gordon. Ik zei het u al eerder, op 2 november 1972 trad Dexter Gordon op in de Haagse Jazzclub voor een heel aandachtig en enthousiast publiek. De opnames zijn ooit op dubbelalbum uitgebracht, maar onlangs op CD op het label Timeless Ultra Vibe onder de titel All Souls. Dexter Gordon werd begeleid door een trio van pianist Rob Agerbeek, met bassist Henk Haverhoek en drummer Erik Ineke. U hoort een bekende standaard, geschreven door Jerome Kern, All the Things You Are. Dexter rijgt in zijn solo het ene idee na het andere aan elkaar met een schitterende frasering en swing. Een ware meester in het vertellen van een verhaal. De ritmesectie swingt en zit Dexter genadeloos achter de broek. Rob Agerbeek begeleidt en soleert hier heel geïnspireerd en dat geldt zeker ook voor bassist Henk Haverhoek. Tot slot nog een fragment van een bekende Herbie Hancock-compositie Watermelon Man. Het was voor zowel het publiek als voor de muzici een onvergetelijke avond die gelukkig heel goed is vastgelegd. Dexter Gordon overleed op 25 april 1990 in Philadelphia.

Dit is de Concertzender. Welkom bij ons programma House of Hardbop. Vandaag het vierde en laatste deel met opname van tenorsaxofonist Hank Mobley met drummer Philly Joe Jones. De bekende legendarische Amerikaanse hardbop tenorist Hank Mobley heeft in zijn carrière veel opnamen gemaakt onder zijn eigen naam voor het toonaangevende Blue Note label. De ritmesecties waren altijd van zeer hoog niveau, vooral als drummer Philly Joe Jones erbij zat. Diens superieur swingende en interactieve spel gaven die ritmesecties altijd een extra lading. Mobley nam 7 albums op met Jones in de ritmesectie en die kreeg hij in chronologische volgorde te horen. Op 7 maart en 2 oktober 1963 maakte hij opname in de studio van Rudy Van Gelder in New York voor Blue Note. Deze opnamen werden uitgebracht op het album No Room for Squares. U hoort in deze uitzending de opname van 2 oktober 1963 met in de bezetting Mobley op tenorsax, Lee Morgan, trompet, Andrew Hill, piano, John Orr, bas en dus Jones achter de drums. Als eerste een compositie van Hank Mobley getiteld Three-Way Split. Het stuk is gebaseerd op het bekende akkoordenschema van I Got Rhythm, waarin de saxofonist laat horen hoe meesterlijk hij hierop soleert. Vervolgens hoort u een mooie ballad getiteld Caroline, geschreven door Lee Morgan, met prachtige solos van Hank Mobley, Andrew Hill en Lee Morgan. Tot slot van de sessie hoort u van de hand van Hank Mobley het titelstuk No Room for Squares. Het stuk heeft een modaal karakter en let u vooral op de vraag- en antwoord-solo's van drummer Philly Joe Jones voor de beide blazers, haarscherp en zeer muzikaal.

Hier bij de Concertzender luistert u een opname van de onlangs overleden Amerikaanse saxofonist en componist Wayne Shorter. In deze speciale uitzending hoort u opname uit 1964, toen hij Art Blakey's Jazz Messengers verliet en de overstap maakte naar het Miles Davis Quintet. Op 24 december 1964 maakte Shorter zijn derde album voor Blue Note in de Van Gelder Studio in New Jersey, uitgebracht onder de titel Speak No Evil. Het album werd pas uitgebracht in juni 66 en het mag rustig gezegd worden dat dit album qua composities, uitvoering en bezetting behoort tot een van de hoogtepunten in het oeuvre van Wayne Shorter. Met de leider op tenorsax, Freddie Hubbard, trompet, Herbie Hancock, piano, Ron Carter, bas, Elvin Jones, drums, is dit met recht een 5-sterren album. Als eerste hoort u Witch Hunt en vanaf de eerste noot zit je op de punt van je stoel. Een dynamisch en pakkend thema met schitterende solo's, een geweldige interactie en wat een superieure ritmesectie. Vervolgens hoort u Fee-Fi-Fo-Fum, ook weer die dynamiek en die ongelooflijke swingende ritmesectie die zo'n geweldige groove neerzet in zo'n lastig medium tempo. Freddie Hubbard opent met een sublieme trompetsolo. Daarna volgt de leider en die neemt alle tijd en bouwt zijn solo rustig op, gevolgd door een sprankelende pianosolo van Herbie Hancock. Dance Cadaverous is een relaxed wals met een schitterend thema. Volgens Shorter kreeg hij zijn inspiratie voor dit stuk bij het horen van Vals Triste van Sibelius. Een prachtige pianosolo van Herbie Hancock en een lyrische tenorsolo van Wayne Shorter brengen ons weer terug naar het thema.

U luistert naar het programma House of Hard Bop bij de Concertzender, met opname van de onlangs overleden Amerikaanse saxofonist en componist Wayne Shorter. Via de Hard Bop van Art Blakey's Jazz Messengers, de post-bop van het Miles Davis Quintet, de jazz-rock fusion van de groep Weather Report en zijn eigen akoestische interactieve Wayne Shorter Quartet heeft deze markante muzikus zowel als saxofonist en als componist heel duidelijk zijn stempel gedrukt op de ontwikkelingen van de hedendaagse jazz. In dit programma besteedt Erik Ineke aandacht aan zijn latere hardbop-periode van midden jaren 60. Op 24 december 1964 neemt hij in de Van Gelder Studio in New Jersey het album Speak No Evil op voor het bekende Blue Note-label. De composities die hij heeft geschreven hebben een wat mysterieus karakter met elementen van de hardbop en de modale jazz. De bezetting is absoluut een perfecte combinatie met de leider op tenorsax, Freddie Hubbard, trompet, Herbie Hancock, piano, Ron Carter, bas, Elvin Jones, drums. U hoort nu het titelstuk Speak No Evil met een vette tenorsolo van Shorter die flink wordt opgejut door de geweldige ritmesectie. De solo's van Freddie Hubbard en Herbie Hancock zijn trouwens ook niet mis te verstaan. Daarna hoort u de prachtige ballad Infant Eyes, lyrisch en gedragen gespeeld door Wayne Shorter. En let u maar eens op zijn samenspel met pianist Herbie Hancock. Dat is van grote klasse. Tot slot in 6/4 maat de compositie Wild Flower. Shorter, Hubbard en Hancock leveren stuk voor stuk zeer geïnspireerde solo's af en de cross rhythms in de begeleiding van Elvin Jones vallen allemaal perfect op hun plek. Dit hele album is een pareltje in de geschiedenis van de hardbop. De structuur van de compositie van Shorter waren vernieuwend en toch heel melodisch. Hij hoort zeker thuis in het rijtje van de grote jazzcomponisten. Wayne Shorter overleed onlangs, 2 maart 2023 in Los Angeles. Hij werd 89 jaar.

In ons programma House of Hardbop heeft u geluisterd naar opname van tenorsaxofonist en componist Wayne Shorter, afkomstig van het album Night Dreamer en Speak No Evil, beide opgenomen in 1964 en uitgebracht op Blue Note. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

Dit is de Concertzender. Welkom bij House of Hard Bop. Vandaag het derde deel van 4 uitzendingen met opname van tenorsaxofonist Hank Mobley en drummer Philly Joe Jones. De bekende legendarische Amerikaanse hardbop tenorist Hank Mobley heeft in zijn carrière veel opnamen gemaakt onder zijn eigen naam voor het toonaangevende Blue Note label. De ritmesecties waren altijd van zeer hoog niveau, vooral als drummer Philly Joe Jones erbij zat. Diens superieur swingende en interactieve spel gaven die ritmesecties altijd een extra lading. Mobley heeft 7 albums opgenomen met Jones in de ritmesectie en die krijgt u de komende uitzendingen in chronologische volgorde te horen. Op 26 maart 1961 maakte hij opname in studio van Rudy Van Gelder in New Jersey voor Blue Note. Deze opname werd uitgebracht op het album Workout. U hoort de standaard Three Coins in the Fountain van componist Jules Stein. Met in de line-up Mobley, tenorsax, Wynton Kelly, piano, Paul Chambers, bas en Jones, drums. Deze track van die sessie was nooit eerder gereleased, maar stond als bonustrack op de cd-uitgave. Met dezelfde bezetting als in het voornoemde stuk stond de tenorsaxofonist op 5 december 1961 weer in de studio voor opname voor het Blue Note album Another Workout. Deze sessie heeft tot 1985 op de plank gelegen en behoort zonder meer tot zijn allerbeste platen. U hoort Out of Joe's Bag, geschreven door Hank Mobley, en is een perfecte feature voor drummer Philly Joe Jones. Volgens hoort u een ontroerende uitvoering van de ballade I Should Care, geschreven door Axel Stordahl en Jimmy Kahn.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar opname van de Amerikaanse legendarische tenorsaxofonist Hank Mobley met de superieure hard bop drummer Philly Joe Jones. De eerste opname van dit duo op drums dateren van 21 april 1957, toen Mobley voor Blue Note het album Hank opnam. En dat gebeurde in een sextetbezetting met een keur van jonge hardbop-prominenten. Op 26 maart 1961 ging Mobley wederom de studio van Rudy van Gelder in, samen met Philly Joe Jones. En dat werd een opname van een van de beste en bekendste platen van deze geweldige hardbop-saxofonist. Het album kreeg de titel Workout en werd uitgebracht op Blue Note. De bezetting was eigenlijk een all-star bezetting. Naast tenorsaxofonist Hank Mobley hoort u Grant Green op gitaar, Wynton Kelly piano, Paul Chambers bas en natuurlijk Philly Joe Jones op drums. Philly Joe Jones speelt 8 maten drums als opening van het titelstuk Workout. En dan neemt de leider, Hank Mobley, de eerste solo op en steekt direct energiek van wal, gevolgd door Grant Green en Wynton Kelly. Philly Joe Jones speelt hier 3 glasheldere drumchorussen. Aha is wederom een compositie van Hank Mobley met een geweldige groove. Mobley speelt hier een fantastische tenorsolo. Alle elementen van de echte pure jazz zijn aanwezig. Maar ook Grant Green, Wynton Kelly en Paul Chambers weten exact hoe laat het is. En Philly Joe Jones, zijn swingende begeleiding, is gewoon subliem.

U luistert naar het programma House of Hard Bop met de eerste van vier uitzendingen over de legendarische Amerikaanse tenorsaxofonist Hank Mobley. Met in de ritmesecties de geweldige hard bop drummer Philly Joe Jones. Mobley, met zijn mooie ronde toon en zijn timing iets achter de beat, vormen een fraai geheel met het licht swingende bekkenspel van Philly Joe Jones. We gaan verder met de opname van 26 maart 1961 in de Rudy van Gelder studio. En dan heb ik het over het album voor Blue Note, Workout. Mobley was in die periode nog lid van het Miles Davis Quintet, waar hij het niet gemakkelijk had als opvolger van John Coltrane. Maar met de snelle blues Smoken laat Hank Mobley wel zien waartoe hij in staat is met een drummer als Philly Joe Jones achter zich. Hij wordt tot grote hoogte gestuurd. Ook Grant Green en Wynton Kelly weten er aardig raad mee en de om- en omviertjes van Mobley en Philly Joe Jones zijn genadeloos. Vervolgens hoort u de standaard The best things in life are free. Na het thema in een swingende two-beat van de ritmesectie komt Hank Mobley met zijn solo zo swingend binnenwandelen dat je er alleen maar heel blij van kunt worden. Mede ook dankzij de manier waarop Philly Joe Jones van brushes op sticks overgaat. Als laatste hoort u nog een gedeelte van een medium blues van de hand van Mobley. Het heeft de veelzeggende titel Greasin' Easy. De ritmesectie zet een super swingende groove neer. En het is duidelijk te horen dat zowel Mobley, Green als Wynton Kelly echte bluesspelers zijn van de bovenste plank.

In House of Hard Bop heeft u geluisterd naar opnamen uit 1957 en 1961 van tenorsaxofonist Hank Mobley. Ze komen van de cd Poppin, opgenomen in 1957 en uitgebracht op het Blue Note label, en van de cd Workout op hetzelfde label, opgenomen in 1961. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

Dit is de Concertzender. Welkom bij House of Hard Bop. Vandaag het eerste deel van een aantal uitzendingen met opname van tenorsaxofonist Hank Mobley met drummer Philly Joe Jones. De bekende legendarische Amerikaanse hardbop-tenorist Hank Mobley heeft in zijn carrière veel opnamen gemaakt onder eigen naam voor het toonaangevende Blue Note label. De ritmesecties waren altijd van zeer hoog niveau, vooral als drummer Philly Joe Jones erbij zat. Diens superieur, swingende en interactieve spel gaven de ritmesecties altijd een extra lading. Mobley heeft 7 albums opgenomen met Jones in de ritmesectie. Die krijgt u de komende uitzendingen in chronologische volgorde te horen. Op 21 april 1957 gaat Hank Mobley de Rudy Van Gelder Studio in om een opname te maken in sextetbezetting voor Blue Note. Dit album werd uitgebracht onder de veelzeggende titel Hank. In de bezetting hoort u Mobley op tenorsax, Donald Byrd, trompet, John Jenkins, altsax, Bobby Timmons, piano, Wilbur Ware, bas, Philly Joe Jones, drums. Als eerste hoort u Hank Mobley's compositie Fit for a Hanker. Een medium uptempo swinger waar je vrolijk van wordt met geweldige solo's van Donald Byrd, John Jenkins, Bobby Timmons en uiteraard Hank Mobley met zijn herkenbare warme, ronde sound. Het ritmeteam van Wilbur Ware en Philly Joe Jones staat als een huis. Het volgende stuk, High Groove, Low Feedback, is ook van de hand van de leider die de eerste solo neemt. En let u vooral op zijn mooie timing en frasering. Zowel in zijn begeleiding, zijn solo, als in het shout chorus laat Philly Joe Jones horen wat voor een geweldige drummer hij is. Hij lijmt het ensemble als het ware aan elkaar.

U luistert naar House of Hardbop met het eerste deel van twee afleveringen van het Rijn de Graaf Dick Wennick kwartet. De muziek van dit kwartet beweegt zich tussen hardbop en modale jazz, afgewisseld met prachtige bitterzoete ballads, afkomstig uit het American Songbook. Op 25 en 26 februari 1989 maakt het kwartet opname in Studio 44 in Monster voor het album Jubilee, dat werd uitgebracht op het Timeless-label. De bezetting bestond uit Rijn de Graaf, piano, Dick Wennick, tenorsax, sopraansax en fluit, Koos Riersen op bas en uw programmamaker Erik Ineke aan de drums. Het kwartet werd op enkele tracks uitgebreid tot een sextet met trompetist Jarmo Hoogendijk en trombonist Bart van Lier. Deze uitgebreide bezetting hoort u in de razendsnel gespeelde compositie Cornish Pixie van Rijn de Graaf, waar de stukken ervan afvliegen. Vervolgens hoort u weer het kwartet in de prachtige ballad For Heaven's Sake, bekend van de uitvoering van zangeres Billie Holiday. Maar deze uitvoering, met een glansrol voor Dick Wennick, mag er ook zijn. In Dick Wennick's compositie Moria keert het volledige sextet weer terug, waarin Rijn de Graaf in zijn solo de donkere en mysterieuze kanten van deze compositie op schitterende wijze naar voren laat komen. De prachtige bassolo van Koos Riersen mag ook zeker niet onvermeld blijven. Tot slot hoort u weer in kwartetbezetting nog een gedeelte van het modale Why Not, gebaseerd op de akkoorden van de Miles Davis-compositie So What. Dit was het laatste album van het Rijn de Graaf Dick Wennick kwartet. Het vierde met dit album zijn 25-jarig bestaan, gevolgd door een uitgebreide afscheidstournee langs de Nederlandse jazzpodia. Zowel Dick Wennick als Koos Riersen zijn helaas niet meer onder ons. Dick Wennick is onlangs overleden, Koos Riersen overleed in 2017. Maar hun schitterende bijdragen aan deze groep zijn onvergetelijk.

In ons programma House of Hardbop heeft u geluisterd naar opnamen uit 1983 en 89 van het Rijndegraaf Dick Fennick Quartet. Afkomstig van de cd Cloud People, opgenomen in 1983, uitgebracht op Timeless. En van de cd Jubilee, opgenomen in 1989 en uitgebracht ook op Timeless. House of Hardbop bij de Concertzender, samengesteld door Erik Ineke.

Bij de Concertzender is het nu tijd voor House of Hardbop. Vandaag kunt u luisteren naar het eerste deel van twee uitzendingen over het legendarische kwartet van pianist Rijn de Graaf. Hij is geboren in 1942 en met hem tenorsaxofonist Dick Fennick, die leefde van 1940 tot 2022. Pianist Rijn de Graaf is een van de Nederlands belangrijkste bebop en hardbop pianisten en heeft heel veel, vooral Amerikaanse solisten, begeleid met zijn trio. Denk aan Dexter Gordon, Johnny Griffin en Al Cohn. Saxofonist Dick Fennick speelde in diverse bekende radioorkesten zoals de Skymasters en het internationaal befaamde Metropoolorkest. Daarnaast leidde hij samen met pianist Rob van den Broek de groep Free Fair. Het Rijn de Graaf Dick Fennick kwartet werd opgericht in 1964 naar aanleiding van een ontmoeting in de Amsterdamse jazzclub Sherazade. Er was direct een klik en de oprichting van dit kwartet werd een feit. De ritmesectie wilde nogal eens wisselen, maar vanaf 1976 tot aan de laatste tournee in 1989 was de samenstelling constant. Er waren veel optredens in binnen- en buitenland en er werden ook diverse albums opgenomen. Vandaag hoort u hiervan een aantal stukken. De stijlrichting van de groep bewoog zich tussen hardbop en de modale jazz. Op 14 november 1977 werden in de Vendel Sound Studio in Loenen aan de Vecht opnamen gemaakt voor het album Modal Soul, uitgebracht op het Timeless label. In de bezetting hoort u Rijn de Graaf op piano, Dick Fennick op tenor en sopraansax en ook op fluit, Koos Seriersen op bas en Erik Ineke aan de drums. Als eerste stuk hoort u een compositie van Rijn de Graaf, Sweet Basil. Het stuk heeft een hippe, straight Latin feel en geeft duidelijk de invloed weer van de richting van de jazz in de jaren 70. Er gaat een enorme energie uit van het hele kwartet en zowel de Graaf als Fennick spelen hier een paar zeer intense solo's. Daarna volgt de ballad Detour Ahead, geschreven door Herb Ellis en Johnny Frigo. De balladuitvoeringen van het kwartet waren altijd van een bijzonder hoog emotioneel niveau en dat is ook hier in deze uitvoering goed te horen. De beide leiders voelden elkaar heel goed aan en het speelse en inventieve basspel van Koos Seriersen voegt er nog een extra dimensie aan toe. Als derde hoort u een compositie van de Amerikaanse pianiste Jill McManus, getiteld Short Rainbow. Het heeft een 12/8 feel en de wervelende chemie in het samenspel van het hele kwartet komt heel sterk naar voren.

In dit programma House of Hardbop bij de Concertzender luistert u een opname van de bekende Nederlandse jazzpianist Rob Agerbeek, die deze maand zijn 85ste verjaardag viert. U hoort onder andere opname van zijn fameuze hardbop-formatie en zijn trio met tenorsaxofonist George Coleman. Met zijn quintet maakte hij maar 2 albums, waarvan u in deze uitzending alleen het eerste album hoort, getiteld Home Run. Het tweede album, Keep the Change, is onlangs heruitgegeven in Japan en helaas in Nederland nog niet verkrijgbaar. Van dat album, Home Run, hoort u nog 4 stukken. Het album werd opgenomen 13 juni en 11 juli 1971 in studio André van der Water in Baarn en werd onlangs weer uitgebracht op Ultra Vibe Blue Jack Jazz. In de bezetting Willem Rijnen, bugel, Dick Fennick, tenorsax, fluit en varitoon, Rob Langerijs bas, Frank Noya basgitaar en uw programmamaker Erik Ineke drums. Alle composities zijn geschreven door Rob Agerbeek. Het eerste stuk is een funky boogaloo getiteld The Chair Dance met als extra gast basgitarist Frank Noya. Dick Fennick hoort u hier op varitoon. Een naam die al eerder hoorde, dat is een versterking van zijn tenorsax met elektronica, heel populair in de jaren 70. Vervolgens hoort u Just Rubbish, een medium swinger en met weer een schitterende solo van Willem Rijnen. De Blue Countess is een afwisseling tussen een mysterieuze Latin feel in half tempo en een energieke swing in dubbel tempo. Dick Fennick speelt hier een furieuze solo, maar ook Willem Rijnen en Rob Agerbeek laten zich niet onbetuigd. Het laatste stuk is een snelle mineur blues getiteld Minor Rush, waarbij alle solisten even in de spotlights komen te staan. Het is nu 50 jaar later en die muziek klinkt mij nog altijd even fris en energiek in de oren.

U luistert naar House of Hardbop bij de Concertzender, met in deze aflevering de Nederlandse jazzpianist Rob Agerbeek. Deze legendarische pianist heeft een enorme staat van dienst in diverse stijlen van de jazz, van boogie-woogie tot hardbop. In april 1974 maakte het trio van Rob Agerbeek een tournee van een week door Nederland en België met de Amerikaanse tenorsaxofonist George Coleman, bassist Rob Langerijs en ondergetekende Erik Ineke achter de drums. Van het concert op 9 april in Leiden is een album verschenen op Blue Jack Jazz onder de titel On Green Dolphin Street. Je hoort hiervan de compositie Wave van Antonio Carlos Jobim. George Coleman en het trio van Rob Agerbeek zijn hier in topvorm. Coleman speelt hier zeer geïnspireerd. De begeleiding van Rob Agerbeek is hier smaakvol en stimulerend. Dat geldt ook in hoge mate voor Rob Langerijs. Tot slot een trio-opname afkomstig van het album Miss D, opgenomen op 24 februari 1980, uitgebracht op het Lime Tree Timeless label. In de bezetting hoort u Rob Agerbeek, piano, Harry Emery, bas en uw programmamaker Erik Ineke, drums. Het is een compositie van Tom McIntosh getiteld Cup Bearers. Een uptempo stuk waarin Rob Agerbeek schittert met een enorme swing en een drive. Rob wordt deze maand 85, maar gelukkig nog steeds still going strong.

In het programma House of Hard Bop, hier bij de Concertzender, heeft u geluisterd naar opnamen uit 1971, 74 en 1980 van de Nederlandse hardbop-pianist en componist Rob Agerbeek. Afkomstig van de cd Home Run, opgenomen in 1971 en uitgebracht op Blue Jack Jazz. En van de cd On Green Dolphin Street, opgenomen in 1974, uitgebracht op Blue Jack Jazz. En ook van de cd Miss D, opgenomen in 1980. Uitgebracht op het Lime Tree Timeless label. House of Hard Bop bij de Concertzender. Samengesteld door Erik Ineke.

Beste luisteraars, welkom bij de Concertzender. Dit is House of Hardbop. Vandaag deel 2 van 3 uitzendingen met opname van de beroemde Amerikaanse hardbop-pianist en componist Horace Silver. Geboren in Norwalk, Connecticut, kreeg hij al op vroege leeftijd pianoles. Hij werd geïnspireerd door pianisten als Nat King Cole, Thelonious Monk en Bud Powell. In 1946 werd hij ontdekt door Stan Getz. Hij moest hem begeleiden tijdens een clubengagement in Hartford. Hij werd daarna meteen gevraagd om in zijn kwartet te komen spelen. Hij vestigde zich in New York en werd een veelgevraagd begeleider voor mensen als Miles Davis en Lou Donaldson. In 1955 richtte hij samen met Art Blakey de beroemde Jazz Messengers op. Hij schreef ook een groot gedeelte van het repertoire. En hiermee zette hij de hardbop op de kaart. Eind 56 verliet Silver de groep en begon een eigen quintet. In de loop der jaren kende dat verschillende samenstellingen. Het groeide uit tot een van de belangrijkste hardbop-formaties in de jazz. Op 26 oktober 1964 nam Horace Silver met zijn quintet een nieuw album op in de Van Gelder Studio in Englewood Cliffs in New Jersey. De titel van het album: Song for My Father. Het werd uitgebracht op Blue Note. Het titelstuk werd een hit in jazzkringen en wordt tot op heden nog steeds door veel groepen over de hele wereld uitgevoerd. In de bezetting hoort u Carmel Jones op trompet, Joe Henderson tenor sax, Teddy Smith op bas en Roger Humphries op drums. Als eerste hoort u uiteraard Song for My Father. Het is een compositie van de leider en het is geïnspireerd op de Braziliaanse bossa nova beat waar hij tijdens een bezoek aan Brazilië diep van onder de indruk was. Tenorsaxofonist Joe Henderson steelt op deze opname de show met een fantastische solo. Vervolgens hoort u de snelle mineur blues, The Natives Are Restless Tonight, met een geweldige soli van Carmel Jones, Joe Henderson, Horace Silver en de 3 mooie drumchorussen van de toen 20-jarige Roger Humphries.